0: Dus aan Nappert.
1: Nano FM.
2: Nu moet je de semikili massaal.
3: De Libanon namme octopap appa niet die in mimer sok. Colissimatlonisia tilatessalonilo. Ulukut affinimatlonik unuakutuatatimikiasangatinrapo. En nog een keer als zaak, ze kon ze moet met z'n akkan in Litunga en het zoeken zoeken achter zaak.
2: Waar is ik van ook?
3: Vrijdag den 2 oktober, ik vul je DMI. Skuurt warme rein, temperatuur op plus 7 graden en net temperatuur op plus 1 graden. Wind we komen van skiftende retninger met windstød op til 11 meter per sekund.

0: kan moeten.
1: Die mijn kioskje aan zien. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
2: Ik is een het festival 2026. Ik is een het festival is sponsored door Atlantic Music. Nune Nook. Nenok Media. Nook Transport. Køling & Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Vagtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Jammetek, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.

0: Dime qué os quiero decir. Queso toleo. Queso toleo.
1: Ik kies voor het festival 2026. Ik kies voor het festival is sponsored door Atlantic Music, Nune Nuuk, Nenok Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Jammetik, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanok FM.

0: Yes. Yeah. Is Martin Rand namens je dat?
1: Toch, hij kan het niet maken. Ja. Yes, hoe gaat het? Ga je toch op?
0: Het is tussen me.
1: Ja, hoe gaan we doen? Kom maar. Is het hoor? Is het?
0: Zou dat op een... Nee, zo is het maar zo. Gaan we moet.
1: Gaan we moet. Tussen me daar... daar moet ik je die zak poot. Zoals gaan we moet.
0: Ik is dat...
1: Is zo moet.
0: Ah, nou, ah, ja, ja.
1: Daar zo gaan we moet. In mekaar... Zo... Kan men moet je tak tok aan zak voor amma.
0: Yes.
1: Kan men. Ja, ja. Han?
0: Yes. Abis. Toch gek. Yes. Tak nog put het.
1: Noeder al put.
0: Noeder al put. Tussen me. Ik zou me. Noeder al put.
1: Abis.
0: Noeder al put. Imagine nou, mascara. Noeder al daar.
1: Ja, abdan daar zin nou.
0: Ja, ja.
1: Abwoord, dus het is een pauw en karsoet. Dus hem zo stoep. Nooi, ik kon nog wel.
0: Ah,
1: ja. Op hem. Is dit?
0: Is. Hoe nou? Toen zei dan Nico, Nessoorpok.
1: Nessoorpok. Op Nessoorotje,
0: ja.
1: Dan die doe mocht doos ook. Daar doe amma. Nessoorpok. Dus hem daar. Toet. Nessoorotje, hem kan het tak bij.
0: Ja.
1: Het is bier.
0: Ja.
1: Zoals. Mag het de zong als je nou aan.
0: Ja.
1: Nessoorpok. Dus hem.
0: Dus toen ze het jaar gaan, dan is het zo'n tanden aan het dag. Is het naam, dat was op ik zo'n hem, dan is het daar met ping was het. En met dat gaat daar aan het dag ook het. Is het toen zo'n ik hoor, dan is het ik beeld dat.
1: Ah, die zou beeld dat zijn, maar je kan ook pin op. Ja, ja, ab.
0: Ja, ab.
1: Zullen we je zeggen naar pok?
0: Dus zoederooi is zo nog.
1: Dus zoederooi is zo nog. Maar de tong aan.
0: Ja, dat
1: zoederooi
0: is
1: zo nog.
0: Zoederooi
1: is
0: zo nog.
1: Zoederooi is zwak.
0: Zoederooi. Kistrang niet te met.
1: Zoederooi is zwak. Ja. Yes.
0: Ja, nee. Dus dan naar de poot.
1: Die bijna zoek hem ik.
0: Het bekijder poets. Joos.
1: Ja. Dus dan neer het zo. Ook al het zin uit. Toch kort ze maar zo.
0: Tegen.